0: FM kogetesiet ne indoi eng bororietab Kalenjin.
1: Banda age tugul konomin kokwoutiet netai. Kimwa boyon kole moekin kerti. Kigegany ak kegere sait ak kigeni eng soet. Eng konyit ak boiboyet, ni ko ketesiet ne lel, tuget ne lel.

0: FM kogetesiet ne indoi eng borietap Kalenjin.
1: Ni ko ketesiet ne lel, tuget ne lel, neibu walet ak pandaptai eng emenyo, Emo FM.